0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Iets even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80. Radio 80.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
3: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerengewaard en de aansluiting met de A9. Vertraging is een kleine 10 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bij Purmerend 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar is kritisch op schoolbestuur ronduit onderwijs. Ouders van basisschool De Cilinder hoorden vlak voor de meivakantie dat de school na de zomer sluit. Dat zorgde voor veel onrust. Wethouder Lars Ruiter vindt dat ouders eerder geïnformeerd hadden moeten worden. Hij heeft het schoolbestuur gevraagd transparanter te communiceren. Een motorrijder is zaterdagavond gewond geraakt in Alkmaar. Even na 8 uur botste hij op de Bestevaarstraat in Overdie tegen een auto. De motorrijder viel hard op het wegdek. Ambulance, politie en brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagavond rond 6:30 brak brand uit bij strandhuisjes in Egmond aan Zee, vlakbij botenvereniging De Werf. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand. Er klonken ontploffingen, vermoedelijk door gasflessen in de huisjes. Eén huisje brandde volledig af. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen huisje, maar verdere uitbreiding werd voorkomen. Niemand raakte gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: In het vak uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: dat klopt. In de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje. Maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land. In galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat ik daar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je er inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heiloo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heiloo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers.
0: Ja.
1: En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheiloo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heiloo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heiloo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En dit jaar probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heiloo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Alt Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nu 5 minuten in de file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het langzaam bij Purmerend. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Inlisa de Pakte uit Karin Bloemen. Dag Karin.
1: Hoi,
0: wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is, is dan af.
1: Ja, maar ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd dat het mijn laatste theatershow is. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het zit echt. Ik ben met mijn stichting bezig.
0: Ja.
1: En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht. Kan dat, dan merk ik, echt niet zomaar even naast doen. Het is niet. Dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, meer over de stichting over vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen zullen emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds aan de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of eraan overlijden. Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en gewoon misbruik. En ja, ik wil gewoon zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel.
0: Ja. Nou, mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeidboeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel.
0: Ja.
1: Dus nu zit, dat was luid ik in Zijthof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan.
0: Ja,
1: met een tintje grijs.
0: Met het nieuwe rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt, dan is het heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En
1: de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dacht ook niet van, dat is echt,
0: Dat
1: is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer zijn zo lief geweest om
0: model
1: te poseren.
0: Ja.
1: En model te staan. Dus dat is natuurlijk, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch?
1: Extra ja, de spanning van de mensen, ja.
0: Ja.
1: En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, weet je, het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die het maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooie mens om je heen hebt die je dat extra controleert.
1: Ja, zei ik altijd goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk. Maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je daar aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Maar die komen niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen hopelijk morgen alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet.
1: Ja, schat. Maar goed, dus dat heette lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, nou weet ik het weer. Glennis Grace. Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde. En er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ben fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0. En gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachtes van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat. Ja. Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf, weet je, echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg geworden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar?
0: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.

0: Nee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
1: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
0: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is echt waar.
1: Karin.
0: Dus straks ben ik al 67, want dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
1: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken. En,
0: dankjewel, lieve.
1: Fijne zomer. En, we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
0: Oké,
1: gezellig.
0: Gezellig. Doei.
2: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
3: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vanmorgen in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Daar heb je 5 minuten op onthoud. Net als op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar is kritisch op schoolbestuur ronduit onderwijs. Ouders van basisschool De Cilinder hoorden vlak voor de meivakantie dat de school na de zomer sluit. Dat zorgde voor veel onrust. Wethouder Lars Ruiter vindt dat ouders eerder geïnformeerd hadden moeten worden. Hij heeft het schoolbestuur gevraagd transparanter te communiceren. Bij het strand van Luna in Herugowaard is een auto volledig uitgebrand. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Toen brandweer en politie arriveerden, stond de auto al in brand. Niemand raakte gewond. De oorzaak is nog onduidelijk. Zowel een technisch mankement als brandstichting worden onderzocht. Twee vrouwen zijn zaterdag gewond geraakt bij een motorongeluk in Heilo. Ze kwamen rond 1:05 ten val in een bocht op de omloop vlakbij zwembad Het Baafje. Kort daarna vloog de motor in brand. De brandweer kon de motor niet meer redden. De twee vrouwen kwamen weg met wat schaafwonden. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjoleine Fuchs treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijsweerd. En het rijdt langzaam op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam voor de aansluiting met de A9. Daar heb je net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maatje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

0: Gaansagenda.
1: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Mischan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Mischan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 9 juni openen we de natuurbegraafplaats Bergen. Een kleine natuurbegraafplaats op bestaande begraafplaats aan de Kerkendijk in Bergen. Hier kunnen overledenen worden begraven in een natuurlijk bloemenveld. De natuurbegraafplaats biedt ruimte voor 180 graven.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.kink.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden langzaam maar zeker korter, maar wat opvalt is de A2. Bij de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Bosch en daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A27 sta je ook 10 minuten in de file van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren moet je 10 minuten geduld hebben. Het rijdt daar langzaam tussen de afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.
2: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits. Aan de lopende band.

0: klokhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van OPA ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. De gemeente Alkmaar vindt dat het bestuur van Ronduit Onderwijs ouders eerder had moeten informeren over de sluiting van basisschool De Cilinder. Ouders kregen vlak voor de meivakantie te horen dat de school na de zomer definitief sluit, wat voor veel onrust zorgde. Volgens het college had de communicatie beter gekund. Wethouder Lars Ruiter heeft het schoolbestuur daarom gevraagd duidelijker en transparanter te communiceren met ouders. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand bij het strand van Luna in Herugewaard. Toen de hulpdiensten aankwamen stond het voertuig al helemaal in brand. De brandweer wist het vuur te blussen, maar van de auto bleef weinig over. Hoe de brand is ontstaan is niet helemaal duidelijk. De politie onderzoekt de zaak nu en sluit zowel een technisch mankement als brandstichting niet uit. Niemand raakte gewond. Op het strand van Egmond aan Zee heeft een hevige brand gewoed met veel rookontwikkeling. De brand ontstond vrijdagavond in een strandhuisje. Het vuur verspreidde zich snel en ging gepaard met explosies. Die ontstonden door aanwezige gasflessen. De rook was in wijde omtrek te zien. De brandweer wist het vuur te blussen, maar het huisje is verloren. En ook naburige huisjes vatten de vlam. Andere strandhuisjes werden tijdig weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. 4 avonden zwemmen, deelnemers ruimen een afstand met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland sta je 10 minuten in de file door een vrachtwagen met pech op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Bij de afrit Avenhoorn is een rijstrook dicht, staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: tonight.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster de Carmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever Kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel. De vertraging is 5 minuten, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een tandemfietstocht van de juniorkamer Alkmaar heeft zeker 33.000 euro opgeleverd voor goede doelen. Zondag reden 30 koppels een rit van 80 kilometer om geld in te zamelen voor de voedselbank en onderzoek naar het syndroom van Usher. Dit is een zeldzame aandoening waarbij een baby al doof of slechthorend wordt geboren. Later kan ook blindheid ontstaan. De juniorkamer verwacht dat het eindbedrag rond de 35.000 euro wordt. Fietsers krijgen de komende jaren meer ruimte op de Westerweg in Heilo. De gemeente gaat de weg opnieuw inrichten als onderdeel van de regionale doorfietsroute. Er komt onder meer een fietsstraat waar auto's maximaal 30 km per uur mogen rijden. Ook worden fietspaden verbreed en verkeersremmende maatregelen aangelegd. Voor het project ontvangt Heilo bijna 950.000 euro subsidie van de provincie. Drie plastic rolcontainers zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen aan het Abraham de Waalhof in Heilo. Eén van de drie stond al volledig in brand toen 112 werd gebeld. Omstanders hebben de twee anderen bij het gebouw waar ze stonden vandaan getrokken om de schade zoveel mogelijk te beperken. Eenmaal aangekomen had de brandweer de branden vlot geblust. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De NVWA oordeelt dat vissterfte in de Eilandspolder het gevolg is van verkeerde bevissing. Inwoners en recreanten in de polder bij de Rijp melden de afgelopen week dat ze veel dode vissen zagen in netten en fuiken. Die netten zijn eigendom van een Volendamse beroepsvisser. Die mag als enige vissen in het gebied. De NVWA heeft de situatie bekeken en stelt dat de visser verkeerd heeft gehandeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste twee zomerdrives van de Berger Bridge Club zijn goed bezocht. Beide keren werden in twee lijnen gebridged, waarop iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Mensen die een keer willen meespelen kunnen zich opgeven door te mailen naar bergerbridgeclub@gmail.nl.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdag.

later kan ook blindheid ontstaan. De juniorkamer verwacht dat het eindbedrag rond de 35.000 euro wordt. Fietsers krijgen de komende jaren meer ruimte op de Westerweg in Heilo. De gemeente gaat de weg opnieuw inrichten als onderdeel van de regionale doorfietsroute. Er komt onder meer een fietsstraat waar auto's maximaal 30 km per uur mogen rijden. Ook worden fietspaden verbreed en verkeersremmende maatregelen aangelegd. Voor het project ontvangt Heilo bijna 950.000 euro subsidie van de provincie. Voor een nachtelijk ongeval in Koedijk zijn meerdere hulpdiensten in actie gekomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam daar een fietser ten val op het Dalmeerpad. Volgens getuigen hield de fietser zich vast aan een scooter en dat gemis. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verpleging. Ook de traumahelikopter kreeg een melding, maar hoeft uiteindelijk niet naar de plek van het ongeval te komen. Op de N9 in Alkmaar vond vrijdagmiddag een botsing plaats toen iemand op de weg probeerde te keren. Een naderende automobilist kon een aanrijding niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto van de kerende bestuurder de bosjes in. Niemand raakte gewond, maar het ongeval zorgde wel voor behoorlijk wat verkeershinder op de westelijke ring van Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de Raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland staat file tussen Zaanstad en Horen bij de afrit Weidewormer. Daar heb je nu 5 minuten oponthoud richting Horen door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van OPA ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. De gemeente Alkmaar vindt dat het bestuur van Ronduit Onderwijs ouders eerder had moeten informeren over de sluiting van basisschool De Cilinder. Ouders kregen vlak voor de meivakantie te horen dat de school na de zomer definitief sluit, wat voor veel onrust zorgde. Volgens het college had de communicatie beter gekund. Wethouder Lars Ruiter heeft het school

standhuisjes verloren en ook naburige huisjes valt de vlam. Andere standhuisjes werden tijdig weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk is de vertraging bijna 10 minuten. De linkerrijstrook is nog even dicht. Waarschijnlijk is de weg ieder moment weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een tandemfietstocht van de Junior Kamer Alkmaar heeft zeker 33.000 euro opgeleverd voor goede doelen. Zondag reden 30 koppels een rit van 80 kilometer om geld in te zamelen voor de voedselbank en onderzoek naar het syndroom van Usher. Dit is een zeldzame aandoening waarbij een baby al doof of slechthorend wordt geboren. Later kan ook blindheid ontstaan. De Junior

te beperken. Eenmaal aangekomen had de brandweer de branden vlot geblust. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De NVWA oordeelt dat vissterfte in de eilandspolder het gevolg is van verkeerde bevissing. Inwoners en recreanten in de polder bij de Rijp melden de afgelopen week dat ze veel dode vissen zagen in netten en fuiken. Die netten zijn eigendom van een Volendamse beroepsvisser. Die mag als enige vissen in het gebied. De NVWA heeft de situatie bekeken en stelt dat de visser verkeerd heeft gehandeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer 10 kilometer langs rijden en stilstaan. En het kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van OPA ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. Fietsers krijgen de komende jaren meer ruimte op de Westerweg in Heiloo. De gemeente gaat de weg opnieuw inrichten als onderdeel van de regionale doorfietsroute. Er komt onder meer een fietsstraat waar auto's maximaal 30 km per uur mogen rijden. Ook worden fietspaden verbreed en verkeersremmende maatregelen aangelegd. Voor het project ontvangt Heiloo bijna €950.000 subsidie van de provincie. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand bij het strand van Luna in Herugewaard. Toen de hulpdiensten aankwamen, stond het voertuig

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint ook in Noord-Holland met een aantal korte dagelijkse files. Twee die opvallen, de A4 Amsterdam richting Den Haag, voor knooppunt Burgerveen zo'n 10 minuten extra reistijd. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer staat 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je ook alles bij elkaar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

7 minuten over 4. 1 juli 2026 alweer, ja. Dit is het Good Afternoon Show met ondergetekende Thor van Lintrop op donderdag 5 en 9 live vanuit Studio Zuiderduin hier op Radio 80. Ja.

0: back in my mind to the very first time. Feel the touch of her fingers.
1: Klein stukje nostalgie op de maandagmiddag naar Bobby Goldsboro.
0: Was a
1: the summer. The first time nog wel, ja.
0: Last day of June.
1: Over nostalgie gesproken, ja. Dan is deze net ook wel, ja. Ik heb het over radio. En Jack en Jill. They went up the hill to have a little fun. 11 minuten over 4 op donderdag 5 en 9 FM.

Parker Jr. Radio en Jack and Jill. Ja. Zeg het nogmaals, nostalgie op de maandagmiddag. Hier live vanuit de studio Zuiderduin, Egmond aan Zee. Good Afternoon Show op donderdag 5.9 FM, de kabel en het wereldwijde web. Nog zo één, ja. Chicago. And If You Leave Me Now. If you

Mercury. 3 minuten voor 4:30 op Radio 80. Living on my own.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in Noord-Holland inmiddels begonnen, met in totaal daar zo'n 60 kilometer file. De meeste oponthoud de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag bij Roelevarensveen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Rotterpolderplein ook 10 minuten oponthoud. En tenslotte op de ring van Amsterdam op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid. Daar staat een auto met pech. De rechterreis ook is dicht, vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. De gemeente Dijk en Waard houdt 26 miljoen euro over op de begroting van 2025. Dat is een financiële meevaller die goed nieuws is voor de nieuwe coalitie van Dijk en Waard. De gemeente zal het geld reserveren voor projecten in de toekomst. De meevaller is het gevolg van onder meer de verkoop van grond en vastgoed. Ook de bijdrage van de Rijksoverheid hebben geholpen. Dijk en Waard had ook in 2024 al een begrotingsoverschot. De gemeente Alkmaar vindt dat het bestuur van Ronduit Onderwijs ouders eerder had moeten informeren over de sluiting van basisschool De Cilinder. Ouders kregen vlak voor de meivakantie te horen dat de school na de zomer definitief sluit, wat voor veel onrust zorgde. Volgens het college had de communicatie beter gekund. Wethouder Lars Ruiter heeft het schoolbestuur daarom gevraagd duidelijker en transparanter te communiceren met ouders. Drie plastic rolcontainers.

Levitating, ja. Doe naar Duitsland, Oost-Duitsland. Ja, Dresden nog wel. Purple Disco Hit Machine. And the Beat of Your Heart. 10 minuten over 4:30 hier op 80.

4 de maandagmiddag. Purple Disco Hit Machine aan de Beat of Your Heart. In de Good Afternoon Show hier op Radio 80. Terug in de tijd met ELO, de Electric Light Orchestra. En die hebben het over de Evil Woman, ja. Kan ook zomaar gebeuren.

Ik zat een ver verleden van aan. What can I say? Ja. Wat kunnen we ervan zeggen? Het is 11 minuten voor 5. En we draaien Gary Rafferty. En die all-time classic Baker Street. Tot 6 uur. Good afternoon show hier op 80. Met ondergetekende Toy van de Winter op deze mooie maandag. De 1e juni. Van het jaar 2026 alweer. Ja. Tot 6 uur. Veel goed muziek hier op de 105.9.

0: Zo, ja. Gary Rafferty en Baker Street op 80. Ze hadden van de regen in de drup, ja. Dat doen we met Jay Blackfoot. Man. En Taxi.
1: Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there.

Blackfoots en Taxi hier op 80. Just as fast as you can. Nog 3 minuten te gaan tot de commerciële gedachte en het nieuws van 5 uur. Dat doen we met de Crusaders en Randy Crawford. Streetlife tot 5 uur. Spreek je aan de andere kant van 5.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
5: Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet, maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CJO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland is de avondspits ook goed op gang gekomen. De meeste vertraging zien we daar nu onder andere op de A9... Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt het Kooi meer een kwartier vertraging. En de N246 valt op Beverwijk richting Westgrafdijk. Daar staat voor de aansluiting met de N244 10 minuten vertraging. Of daar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: van Dua Lipa in het tweede gedeelte van de Good Afternoon Show hier op 80. Op deze maandag, de eerste juni van het jaar 2026 alweer, ja.
1: Good Afternoon met Thorwald. Niet

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende op met wat meer vertraging. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. De A10 weer Amsterdam tussen knooppunt de Nieuwemeer en Zeeburg. Aan de oostkant van Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 1,5 uur. En veel oponthoud zien we op de N231 Amstelveen richting Alfa aan de Rijn. Tussen Aalsmeer en Nieuwveen staat 2 kilometer file. En de vertraging is ruim 1,5 uur. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een voetpad tussen Sint Pancras en de Vrome Meer is haalbaar. Dat laat het college van Dijk en Waard weten aan de raad. Het gaat om een pad langs de Kruissloot. Nu moeten voetgangers daar nog over de rijbaan lopen. De raad besloot eind 2025 al dat dat niet wenselijk was en stelde een voetpad voor. En dat kost €50.000. Als de raad met dat bedrag instemt, kan het voetpad binnen 3 maanden worden aangelegd. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van OPA ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. Een tandemfietstocht van de juniorkamer Alkmaar heeft zeker €33.000 opgeleverd voor goede doelen. Zondag reden 30 koppels een rit van 80 kilometer om geld in te zamelen voor de voedselbank en onderzoek naar het syndroom van Usher. Dit is een zeldzame aandoening waarbij een baby al doof of slechthorend wordt geboren. Later kan ook blindheid ontstaan. De juniorkamer verwacht dat het eindbedrag rond de €35.000 wordt. Op het strand van Egmond aan Zee heeft een hevige brand geboet met veel rookontwikkeling. De brand ontstond vrijdagavond in een strandhuisje. Het vuur verspreidde zich snel en ging gepaard met explosies. Die ontstonden door aanwezige gasflessen. De rook was in wijde omtrek te zien. De brandweer wist het vuur te blussen, maar het huisje is verloren. En ook naburige huisjes vatten vlam. Andere strandhuisjes werden tijdig weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1,5 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd veel dagelijkse files in Noord-Holland met in totaal zo'n 75 kilometer file. De meeste oponthoudt op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Heemskerk 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam Buitenveldert en de Zeeburger Tunnel. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met ook een klein kwartier vertraging. Verder valt nog op de N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Aalsmeer en Nieuwveen 2 kilometer file, maar de vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was A Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hit van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder. Die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan. En dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up. Zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ook vooral deze plaat, omdat dat altijd de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je hier te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je, want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio, naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland. Westmaaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja,
0: ja,
1: je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder?
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen. En ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het... los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet, dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. Toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet wel hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Ja, en dat zijn wij. En we noemden het vaak ook... Het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja. En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien... We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar... en ik heb altijd kunstenaars in het programma, hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft... Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, Ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed. Goed
1: als
0: kijken.
1: Als ik klaar is, ja. Dan ben ik met volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Uh-huh. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zo'n onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Hè. Heb ik een van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Ja, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden. Dus ja. Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer. Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Ik, dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de volgende.
1: Is het. Ja. Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel. Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè, Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Dat gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld, ik kan kijken, kom morgen weer terug. Ik las er iets aan, ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mo. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. De Mo. Wie zijn de Mo?
1: De Mo, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres,
0: ja.
1: en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd, ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké, okay, we gaan luisteren naar The Mo met Cheese.

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En hoe ben je, speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes, net als de Golden Earring, normaal.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz toe. Dus
0: ja.
1: ik heb wel popmuziek, maar nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijk bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, god, was je toch hebt eigenlijk toch mooie dingen gedaan.
0: Ja.
1: Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ah, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar.
0: Hè? Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier.
1: Ja.
0: Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk en, als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch alweer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend.
0: Ja, ja. Ja, wat je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurjen, die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn, die schildert veelal met, het is wat, meer met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun.
0: Ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En wat het werk wat Jurjen maakt, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus dat zijn er een stuk of 10 per jaar. Soms wel meer.
0: Ja, en op, dus op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. En het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond nog een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Hey, en bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wil maken is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het is een beetje tussenvorm.
1: Ja, ik maak wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. Hè? En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg, dat staat bij je kennis of mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Je moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja. dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug. Hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Nou zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren, gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Nou, het moet niet. Het moet niet heel. Ja, kijk. Ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. Ja. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet.
0: Tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21.6. Ja. Op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus dat is wel een

0: galeries komen en gaan. Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
1: Nou ja, ik
0: maar
1: denk
0: galeries
1: dat,
0: komen en gaan.
1: Ik denk dat galeries lastig, eerder verdwijnen hoor dan kunstenaars. Ja. Ja, dus deze, dit is wel echt een unicum hoor, een 53 jaar. Ja. Ja.
0: Ja. Dus ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven om dat maar toch steeds te blijven doen.
1: Ja.
0: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
1: Ja, oké. Okay. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
0: Ja.
1: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
0: Ja,
1: en je hebt uitgekozen, is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het...
0: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft dan Erik Satie geschreven. En Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk wel iets... Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
1: Ja, we gaan luisteren naar Gnossiennes.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 24 mei tot en met 1 november... Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling Zonder Titel.

0: Dan heb ik nog de zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De kunstuitlijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water. Met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitlijnalkmaar.nl. En dan ook in kunstuitlijn Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Roy en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar.
1: Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Waltzing Matilda van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Veijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen en... Heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet. Wie kent hem niet? Onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige... ontmoetingsplek, hè, voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, ja, het is... Voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn, maar er is plek voor meer. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. Dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken, nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden, dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn, zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen. Hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonde, of in Schorl, of... Heerigwaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift-off krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer
0: een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest. Ja. Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo zegt, fiets. Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een druimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets. Ja, die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, of hoe je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin, die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken, zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog, vaste mensen die bellen, maar het wordt wel steeds minder. Mm-hmm. Dus, maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is
1: gaat
0: altijd
1: gewoon gestaag verder.
0: Dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar zijn ik een plek in het land van Maas en Waal. Daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet. We zien het wel.
0: Ja, ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen. Die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar. Dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk. Het is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen. Dat moet zo worden. In het begin dacht ik, daar moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook wel iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een
0: daar ben je wel fan van.
1: Ik ben groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van... muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het... barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits. Thank you.

0: Broken Spirits, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
1: Met die lange dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, ja, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was zei, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja, ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Kijken
1: waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Uh-huh.
1: Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt het iets?
0: Uh-huh.
1: Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt het iets?
0: Uh-huh.
1: Kijk, het is net als je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier.
0: Uh-huh.
1: Als het jou past, ik denk dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhouden.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, ja, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, hè, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar ja... Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Kapberg lopen, je krijgt gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt.
0: Ja.
1: Het zou heel mooi zijn, maar ja, dat heb
0: je
1: niet.
0: Dat weet je nooit. En dat heb je nooit in de hand, inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel.
1: Okay, nou.
0: Ja. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Kapberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken, en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelstraat.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
3: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
2: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer: vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. De gemeente Dijk en Waard houdt 26 miljoen euro over op de begroting van 2025. Dat is een financiële meevaller die goed nieuws is voor de nieuwe coalitie van Dijk en Waard. De gemeente zal het geld reserveren voor projecten in de toekomst. De meevaller is het gevolg van onder meer de verkoop van grond en vastgoed. Ook de bijdrage van de Rijksoverheid hebben geholpen. Dijk en Waard had ook in 2024 al een begrotingsoverschot. De gemeente Alkmaar vindt dat het bestuur van Ronduit Onderwijs ouders eerder had moeten informeren over de sluiting van basisschool De Cilinder. Ouders kregen vlak voor de meivakantie te horen dat de school na de zomer definitief sluit, wat voor veel onrust zorgde. Volgens het college had de communicatie beter gekund. Wethouder Lars Ruiter heeft het schoolbestuur daarom gevraagd duidelijker en transparanter te communiceren met ouders. Drie plastic rolcontainers zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen aan het Abraham de Waalhof in Heilo. Eén van de drie stond al volledig in brand toen 112 werd gebeld. Omstanders hebben de twee anderen bij het gebouw waar ze stonden.

0: pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende drie nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer, vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet. En daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en

0: Staatsagenda.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van, ik zit er ook gelijk in en hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lees en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touwen, gingen op en neer. En op een troon, in een hoekje, zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen, zoals we het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik hem 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: En het steeds groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou ja, oké. Okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals vroeger.
1: Of vrouwen. Of, ja. Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger. Dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat er een baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het Krevel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n